0: niet nou om voor die ziet. Wat zeg? Hang het aan je kunkloop, pelaka. Iets te weten. Dit te weten. Kissen na. Het is wel een eind. Een paar. Oretet. Was koop. Een man zo. Een paar minuten waar ik hier gelel hebben happen. Kiet had de happen. Kitsen behoren.
1: Dit is de shit.